Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

tickets anymore.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

in een buik. Zie ik ons lachen, slapen, eten. En hoe de liefde stilaan insluit, zo gaat de tijd naar eenmaal. We kunnen geen van beiden terug, we begrijpen elkaar.

verzi, hoewel ik gevoel heb gegeven. Voor iets meer kwetsbaar en fragiel, zo gaat je strijd naar je ma. Geen verlies zonder verdriet, we begrijpen elkaar.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig. Dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er een vulkaan vrijdag is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. En Zizou Bergs en Elise Mertens zijn uitgeschakeld op de US Open Tennis. Ze stranden allebei net voor de achtste finales. Alexander Bloks verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelden een match van 4,5 uur. Bij de vrouwen verloor Elise Mertens dan van de Japanse Osaka in 3 sets. Osaka won het toernooi al in 2019 en 2020. En in ons voetbal heeft Standaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaar staat nu 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp liever staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Kissinger en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met Oekraïns president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er vrijdag een vulkaan is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. Sisu Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij strandde net voor de achtste finales. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelde een match van 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de 3e ronde. Zij verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer wel stunten en gaat naar de 8e finales. Hij versloeg de Italiaan Coboy.
1: Ik denk het meeste tevreden over het feit dat ik met mijn niveau heel constant bleef. Heel de wedstrijd lang. Zo mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
0: En in ons voetbal heeft Zandaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerpen. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Zandaar staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerpen staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig en droog vandaag bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanval.

0: set. Ze speelde een match van 4,5 uur. Mertens verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer stunten en gaat wel naar de achtste finales. Hij versloeg de Italiaan Kobayashi in 4 sets.
1: Ik denk het meeste tevreden over het feit dat ik naar mijn niveau heel constant bleef. Heel de wedstrijd lang. Zo mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
0: Het is voor Bloks de eerste keer dat hij de achtste finales van een Grand Slam toernooi haalt. En in ons voetbal heeft Standaar gewonnen van Antwerp met 1-0. Standaar staat vijfde in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld achtste. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV zesde. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

was mij een beetje aan het afvragen, want na die lange droge zomer, hoe was mei? En dat was toch blijkbaar een natte maand volgens het internet. Max Werner met Rain in May. Goedemorgen, welkom bij Melinda FM en dit is Ontbijt Radio. Tot 10 uur.

0: Op zaterdag 19 september staat Oostende opnieuw in het teken van de meta-relax Oostende Night Run. Deelnemers lopen een sfeervol parcours van 7 kilometer door de binnenstad, maar wie meer uitdaging zoekt, kan het parcours ook 2 of 3 keer afleggen. Start en aankomst zijn voorzien aan het Zeeheldenplein. Een sportieve avond waarbij de verlichting en de sfeer in de Oostendse straten voor een bijzondere ervaring zorgen. Meer informatie vind je bij oostende.be.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

1977 scoorde deze Nederlandse groep Champagne een hit met deze rock'n'roll-stijl. Opvallend waren dan wel hun optredens van twee mannen en twee vrouwen, helemaal uitgedost in stijlvolle gangster-outfits uit de jaren 20. Dit is Justin Timberlake hier bij Melinda FM met What Goes Around Comes Around.

0: week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soul-legende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober wordt het centrum van Oostende opnieuw één grote opluchtwinkel tijdens de braderie aan zee. Lokale handelaars trekken naar buiten en maken plaats voor de nieuwe herfstcollecties met heel wat kopjes en kortingen. Ideaal dus voor een dagje shoppen gecombineerd met een uitstap aan zee. De braderie loopt door de verschillende winkelstraten van het centrum en meer informatie vind je bij oostende.be.

Muziek uit de film, Disney-film Zo, Shakira met Jawel, Zo. Zo dadelijk hier bij Melinda FM, het regionale nieuws. Maar eerst nog Sammy Moore. En hij heeft het over zijn Roxanne.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Geplaatste jongeren die onderwijs volgen in een jeugdinstelling, die kunnen daar voortaan ook een diploma behalen. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren in de Zanden in Beernem of in de Grubbe in Everberg. De jongeren die konden al langer er lessen volgen, maar die leerstof die telde niet mee wanneer ze terugkeerden naar hun oorspronkelijke school of naar een nieuwe school. Voortaan krijgen dus de scholen in de jeugdinstelling meer autonomie en kunnen de leerkrachten daar ook attesten uitreiken en proeven afnemen. Stad Kortrijk start ondertussen een proefproject met controleartsen. Die moeten helpen om de medische situatie van mensen met een leefloon beter in te schatten. Wie een leefloon aanvraagt, moet aan 6 basisvoorwaarden voldoen. Maatschappelijk werkers en trajectbegeleiders die botsen vandaag geregeld op de moeilijkheid om de medische situatie van een kandidaat correct te beoordelen. Vlaanderen en Frankrijk die hebben een nieuw moerenverdrag gesloten. Daarin staan duidelijke afspraken over wat er moet gebeuren bij wateroverlast. Als het water te hoog staat, kan het voortaan gericht worden afgevoerd richting Nieuwpoort of Duinkerke om daar naar zee te worden afgevoerd. Het Zwijn Natuurpark in Knokke-Heist mocht tijdens de voorbije zomermaanden bijna 10% meer bezoekers ontvangen dan vorig jaar. In totaal kwamen zo'n 27.500 mensen naar het park.

0: aan andere scholen om iedereen een plaats te kunnen geven. Het succes valt op omdat technische scholen elders vaak net minder leerlingen tellen. Begin oktober starten de werken aan de dorpskern van Desselgem. Een deelgemeente is dat van Waregem. De werken die waren eigenlijk al gepland voor begin dit jaar, maar liepen vertraging op. Er komt nu een nieuwe riolering, minder verharding en meer groen. En de vernieuwing van de dorpskern van Desselgem die zal naar verwachting 2 jaar duren.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

plaat waar vele mensen kunnen fijnloos meezingen of mee kunnen kelen. En het was trouwens haar grote doorbraak voor Melissa Etheridge met Like the Way I Do hierbij Melinda FM.

Depeche Mode en Enjoy the Silence. Er zijn mensen die van de stilte houden, maar er zijn ook liefhebbers van muziek en spektakel. En die kunnen op zaterdag 3 oktober naar Oostende voor de internationale Tattoo België. Toporkesten, militaire muziekkorpsen, marching bands en pipes en drums zorgen voor een kleurrijke show vol muziek, traditie en precisie. Het evenement vindt plaats op de Cortec Dome en belooft een indrukwekkende spektakel te worden voor jong en oud. Een mooie tip voor wie eens iets anders wil dan een gewoon concert.

jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende.

0: Begin jaren 90 had hij een relatie met Sarah Jessica Parker, bekend van Sex and the City. Maar nadat hun relatie stuk liep, schreef hij dit nummer dus. Joshua Kiddinson met Jesse uit 1993.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together,

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Op zaterdag 17 oktober is er in De Panne een bijzondere kerkconcert met Absent Minded. De Belgische groep brengt tijdens Absent Minded à quatre mains een concert in de kerk. Goed voor een heel andere sfeer dan een optreden in een concertzaal. Het concert staat gepland van 20 tot 21 uur 30. Een mooie muziektip voor de agenda en zeker interessant voor liefhebbers van de Belgische muziek. Meer informatie vind je bij Visit De Panne.

heerlijke muziek uit de jaren 80 van Moses en We Just. Dit was Ontbijt Radio van 6 september hier bij Melinda FM. Veel plezier met Robbie, want die staat al klaar met zijn classics.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het is 10 uur geweest en je hoorde de Miami Sound Machine en het Dr. Beat. Een opperbeste goede zondagmorgen. Wees welkom, want dit zijn opnieuw de classics hier bij Melinda FM tot 12 uur. Geniet ervan met Down Under Me.

Het prachtige gitaarwerk van Status Quo en Rover Lay Down. De Britse veerboot, de Herald of Free Enterprise, kapseist op 6 maart 1987 voor de Belgische kust. Er komen 193 mensen om het leven. En Michael Jackson, die domineerde de hitlijsten met Bad.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

The Supremes en You Can't Hurry Love. Het is tijd voor de bijdrage van bluesmuzikant Pat Mailloux. We gaan even meer dan 100 jaar terug in de tijd naar Mississippi. Daar ontstond de blues rond de jaren 1900. Ze speelden er toen op gewone houten gitaren. Maar soms was er veel volk als de zwarte katoenplukkers samenkwamen om te dansen en muziek te spelen. In de bluesregio was er toen nog geen elektriciteit en bestonden er nog geen elektrische versterkers en elektrische gitaren. Maar er waren 5 broers, de Doperia Brothers, die op het idee kwamen om een gitaar te maken helemaal in metaal. Een soort omgekeerde ingebouwde kegel zond de trillingen van de snaren naar de binnenkant van de gitaar. Die kegel was in heel fijn bladmateriaal. Het resultaat was dat het geluid veel werd versterkt en een eigen metaal geluid kreeg. Dit was dus zo lang geleden, maar Mark Knopfler van de Dire Straits ontdekte die gitaar en maakte er prachtige nummers op, zoals dit hier, The Water of Love.

Rob de Nijs en Jan Klaassen, de trompetter, dat was een hit toen in Nederland in 1973. Dit zijn Mental as Anything.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Drewbats en Sugar Baby Love uit 1974 en eveneens uit 1974 de films zoals The Godfather Part 2 en de erotische Franse film Emmanuel met de Nederlandse actrice Sylvia Christel trekken volle zalen in dat jaar. En het iconische plastic speelgoed van Playmobil wordt voor het eerst gepresenteerd op een speelgoedbeurs in Duitsland en verovert al snel de markt.

The Merry Man en de Big Bamboo, dit is zwaar. Bijna het einde van deel 1 van de Classics op zondag, maar geen nood. Na 11 uur zijn we terug met nog meer van die prachtige gids.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Wenduinen bij De Haan is de symbolische eerste steen gelegd van het nieuwe woonzorgcentrum Dunerose. Het nieuwe gebouw komt in de duinen vlak bij het huidige en verouderde woonzorgcentrum. Dunerose krijgt 220 plaatsen en moet begin 2030 volledig in gebruik zijn. Het nieuwe strafwetboek treedt in werking. Oostende past daarom ook de regels rond orde en veiligheid aan. De stad die wil onder meer optreden tegen nachtlawaai, overlast, vuurwerk en agressie of respectloos gedrag tegenover gemeentelijke medewerkers. De maximale gasboete wordt opgetrokken tot €500 en voor sommige overtredingen kunnen ook jongeren vanaf 14 jaar een gassanctie krijgen. Het Zwijn Natuurpark in Knokke-Heist mocht tijdens de voorbije zomermaanden bijna 10% meer bezoekers ontvangen dan vorig jaar. In totaal kwamen zo'n 27.500 mensen naar het park. Dat is opvallend, want bij heel mooi weer, zoals in juli en augustus, kiezen veel mensen eerder voor een dagje aan het strand. Geplaatste jongeren die onderwijs volgen in een jeugdinstelling, die kunnen daar voortaan ook een diploma behalen. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren in de Zanden in Beernem of in de Grubbe in Everberg. De jongeren die konden al langer er lessen volgen, maar die leerstof die telde niet mee wanneer ze terugkeerden naar hun oorspronkelijke school of naar een nieuwe school. Voortaan krijgen dus de scholen in de jeugdinstelling meer autonomie en kunnen de leerkrachten daar ook attesten uitreiken en proeven afnemen. In Ieper is het Vrij Technisch Instituut het nieuwe schooljaar gestart met een record aantal leerlingen. Er zijn maar liefst 880 leerlingen ingeschreven en dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. De school die moest zelfs extra meubilair vragen aan andere scholen om iedereen een plaats te kunnen geven. Het succes valt op omdat technische scholen elders vaak net minder leerlingen tellen. Sportcentrum De Spijkom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De aanleg in de Vuurtorenwijk is gisteren gestart. De huidige vloer die dateert uit het jaar 2000. En als alles volgens planning verloopt, zijn de werken begin oktober klaar.

De Australische band Midnight Oil en de bedden staan in brand. The beds are burning. Gelukkig dat van ons niet deze morgen. Welkom bij deel 2 van The Classics. Inikamozi.

Margriet Hermans overleed in juni van dit jaar. Alle mooie mannen zijn zo lelijk. In 1973 verhuist Johan Cruijff naar Barcelona. En Ilia Nastasi wordt de eerste nummer 1 op de wereldranglijst voor tennisprofessionals. En dan, in datzelfde jaar, hadden we dit prachtig country-nummer. The Rhinestone Cowboy van Glenn

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Die iconische hit van Michel Sardou, Il Lac du Connemara. De Soulful Dynamics, wel, de groep werd gevormd in 1965 in Liberia, maar in 1969 verhuisden de bandleden naar het Duitse Hamburg. In 1970 had de band zijn grootste hit met Mademoiselle Ninette, wekenlang op nummer 1 en 19 weken in de hitlijsten.

Met een van hun vele hits. Dit kwam uit 1973 in de Dynamite. En 12 jaar later vonden we deze terug in de hitlijsten. Hier zijn Mr. Mister.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Zij het, het zijn Living Years van Mike and the Mechanics. Dolly Parton overleed op 25 augustus jongstleden. Haar gekendste hits Working 9 to 5 en natuurlijk ook nog Jolene en heel wat anderen. Dit komt uit 6 november 1978, Baby I'm Burning.

Stevie Wonder en Yester Me, Yester You en Yesterday. Dit waren de classics op zondag hier bij Melinda FM, terwijl mijn stem een klein beetje aan het begeven is, maar geen nood, zometeen muziek bij de brunch met Patrick de Smitter. Als u aan tafel gaat, wens ik u smakelijk eten en geniet nog van uw zondag. Wat de classics betreft, tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Antwerpen is een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat. Een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al twee verdachten opgepakt. De politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
2: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
1: Er is voorlopig nog niemand opgepakt. In de Brusselse gemeente Everen is er vannacht een hevige brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de brandweer. De drie bewoners konden het huis op tijd verlaten. De moeder van het gezin had rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er is heel wat schade en het huis is onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen. Maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsens van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
3: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
1: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, die hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er geen brand was en dat iemand op de brandknop had gedrukt. Ook de teams van heel wat andere landen slapen in dat hotel. Hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Patrick de Smieter.

0: Dat is een oudje van de Belgische groep Nacht und Nebel. Klinkt een beetje Duits eigenlijk. Misschien komen ze uit de Oostkantons, wie weet, uit de Eupen Malmedy of zo. Want daar spreekt men Duits.
1: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it.

Cirque du Soleil heet dat. Dat is ook een echt circus. Met paarden en olifanten en je weet wel, met clowns enzovoort. Die Cirque du Soleil. In Frankrijk bestaat dat nog altijd. En misschien dat dat hier ook wel af en toe nog eens langskomt. Je bent welkom, dit is Music Brunch. We zijn er tot 3 uur deze namiddag. En we hebben natuurlijk de beste platen voor je klaargezet. De muziekkeuze wordt uitgevoerd door een speciaal programma wat de platen opzoekt. Matthias Vergals, dat is een van die platen. Hier is De Wilde Zee.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Pitbull featuring Kesha met Timber. Er is een probleem met het voetbal in Nederland. Ja, daar hebben ze weer last van hooliganisme en dergelijke meer. De wedstrijd gisteren tussen FC Utrecht en de Go Ahead Eagles is definitief stilgelegd. Na ongeveer een uur spelen werd er dus vuurwerk op het veld gegooid. Toen werd de match voor de eerste keer stilgelegd. En toen werd het nog eens stilgelegd en dan was het eigenlijk definitief. De scheidsrechter heeft de handdoek in de ring gegooid, zoals dat spreekwoordelijk wel eens gezegd wordt. Bella Perez, Let the

1978, deze Telex met Moscow Disco. Ja, volgens mij is dat een plaats of een groep in elk geval die ooit nog eens meegedaan heeft aan het Eurovisie Songfestival, zoals dat toen nog heette. Nu heet dat gewoon het Songfestival. In elk geval, ik weet niet of ze veel succes hadden, maar ze hebben zeker meegedaan. Of het met deze plaat was, ja, dat weet ik nu ook weer niet meer. Dat ben ik even vergeten. Ik denk eigenlijk dat het een andere plaat was. Maar de titel daarvan die kan ik me niet zo meteen herinneren. Het is weer zondag. Het weer ziet er best wel aardig uit. Ik denk niet dat het veel gaat regenen vandaag. We zouden een mooie zondag moeten hebben. Hier is Silver.

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de Week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soul-legende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Sonja Heller met Smile When It Rains. Er zijn vroeger al heel veel ongevallen gebeurd met vliegtuigen op vliegshows. Ook in België hebben we dat een keer gehad in Oostende met een Jordaans team. Wat verongelukte boven de baan. En er waren geloof ik toen wel 6 of 7 doden. Ik kan me dat niet zo precies meer herinneren. Wel zo ook in Griekenland nu is er een ongeval gebeurd tijdens een vliegshow. Een straaljager is neergestort. Er zijn 2 doden. Dat zijn wel de 2 piloten die in het vliegtuig zaten. Wat er precies is misgelopen, dat weten we nog niet. Muriel Dack.

Sky met Silent Treatment. Er bestaat een winkeltje, dat heet Freya. Daar verkopen ze ondergoed en lingerie en dergelijke dingen meer. Ik denk dat er zo eentje is ergens in Gistel. Ja, daar kun je dat eigenlijk zien. Dat is dus een bekende naam eigenlijk. De volgende naam, Bazaar, zoals het eigenlijk moet zijn. En

In Duitsland zijn er plannen om het pensioenstelsel volledig te hervormen. En dat gaat 90 miljard euro's opbrengen. Ja, dat is veel. Dat is een behoorlijke som. Dan vraag ik me af, als dat in Duitsland al nodig is, en hier in België hebben we ook al een bepaalde pensioenhervorming gezien, maar kan dat dan hier ook gebeuren, dat men dus in de komende jaren nog veel meer gaat besparen op de pensioenen of op andere manieren om inkomsten te verwerven, behoorlijk de bijdragen verhogen? Nu is het al zo dat je in België al zelf 4 uur moet werken voor je iemand anders 1 uur kan betalen. Dat zal dus in de toekomst alleen maar erger worden natuurlijk. Dit is de Radio Michael Wolden. Tot zometeen na het nieuws.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er is een Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal werden al 35 verdachten gearresteerd. 32 van hen zitten voorlopig in de cel, voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. In Antwerpen is vanochtend een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat en een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al twee verdachten opgepakt. De verhoging van de BTW-tarieven zal er niet komen, dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een BTW-verhoging was een voorstel van de federale regering om te besparen. Maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil onder meer snoeien in het overheidspersoneel.
2: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a quatre fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
1: Ja, hij wil dus de provincies afschaffen, gemeentes fusionneren en het aantal parlementsleden verminderen. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan daar spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te stoppen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner de voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Moskou verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsters van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
3: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
1: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd door een brandalarm. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er helemaal geen brand was en mochten ze weer gaan slapen. Ja, hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Patrick de Smieter.

Nathalie met My Love Won't Let You Down. Haar liefde zal je niet in de steek laten natuurlijk. Ook niet op deze zondag. Want we zijn hier natuurlijk bezig met Music Brunch. Nog tot 3 uur. En je bent welkom in het 2e uur van Music Brunch. In België houden ze van Reggie. En ook van Laura Tesoro. Bound to be.

met de Lemon Tree. Iedereen heeft al wel vernomen dat België meedoet aan het F-35-programma. Dat is dus een Amerikaans vliegtuig voor het leger wat aangekocht zal worden. Wel, er zijn nog landen die meedoen, onder meer Singapore bijvoorbeeld. Dat is in het Verre Oosten. Daar hebben ze 20 van die vliegtuigen besteld, maar die kunnen wel verticaal opstijgen. Dat kunnen de onze hier niet. En ze kosten 4,06 miljard dollar. Dat is ongeveer 150 miljoen euro per stuk. Als ik goed kan rekenen, toch tenminste. Ja, ik denk het wel. Gary Hager, beter goed.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-306. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Subway. De Subway, dat betekent dus de ondergrondse. Of de metro, als een trein inrijdt bijvoorbeeld. Sommige landen hebben ook ondergrondse wegen. In de Filipijnen bijvoorbeeld komt dat voor. Merkwaardig is dat die weg soms ook dient als storm drain. Als er eigenlijk een soort waterloop onder de grond dan, als het heel veel regent. Er is een mooie documentaire erover te zien op Discovery. ABBA met SOS.

Mansion. Ja, die plaat ken je natuurlijk wel van een bepaalde tv-serie, die we nu eventjes niet gaan vernoemen. We moeten dat zelfs niet doen, want iedereen weet wel wat het is natuurlijk. Groot nieuws in de afgelopen week was natuurlijk het nieuws over Volkswagen. Daar kunnen tot wel 150.000 ontslagen volgen, want het gaat slecht in de Europese auto-industrie. En de vraag is natuurlijk, waaraan ligt dat? Ja, daarvoor moet men vooral eens eerst in eigen boezem kijken, denk ik dan. Hier is Stardust.

Bird, Everybody Wants to Fly. Als je kijkt wat er gebeurt in de Europese auto-industrie, dan stel je vast dat er vroeger bij Volkswagen reeds een beleggingsschandaal was. En er is natuurlijk ook het dieselschandaal. Ja, het stopt daar niet mee natuurlijk. Ja, dan kan je wel veronderstellen dat je in de problemen begint te komen. En dat verwondert mij niet helemaal. De arbeider die daar werkt zal uiteindelijk de dupe zijn.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

DJ-licious en Milo met Forever Young. Forever Young kennen we ook nog van Aha van vroeger. En er zijn wel nog groepen die dit soort titel gebruikt hebben om hun plaat te maken natuurlijk. Music Brunch met onder meer nieuws uit de actualiteit. Of de actualiteit een beetje van vandaag. Daar kijken we natuurlijk altijd even naar op deze zondagnamiddag. We zijn er nog tot 3 uur, onder meer met Maxim en Niels de Stadsbader. Bij jou voel ik me thuis.

Young met een rockplaat. Ja, dat hoor ik duidelijk aan de gitaar en andere instrumenten die de dienst uitmaken in dit nummer Rock in the Free World. Wat is dat eigenlijk, de Free World? Dat is normaal gezien West-Europa en de Verenigde Staten. Dat beschouwt men een beetje als de vrije westerse wereld.

zometeen komt de tijd zijn eraan van 2 uur. Tot die tijd kunnen we nog wat muziek draaien natuurlijk. En we gaan straks na 2 uur dus kijken wat er allemaal te verwachten is in de komende maanden. Want het begrotingsconclaaf is volop bezig. En we mogen ons dus wel verwachten aan het een en ander. Maar eerst Andreas Johnson en Glorious.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Stad Kortrijk start ondertussen een proefproject met controleartsen. Die moeten helpen om de medische situatie van mensen met een leefloon beter in te schatten. Wie een leefloon aanvraagt, moet aan 6 basisvoorwaarden voldoen. Maatschappelijk werkers en trajectbegeleiders die botsen vandaag geregeld op de moeilijkheid om de medische situatie van een kandidaat correct te beoordelen. Vlaanderen en Frankrijk die hebben een nieuw moerenverdrag gesloten. Daarin staan duidelijke afspraken over wat er moet gebeuren bij wateroverlast. Als het water te hoog staat, kan het voortaan gericht worden afgevoerd richting Nieuwpoort of Duinkerke om daar naar zee te worden afgevoerd. In Wenduinen bij De Haan is de symbolische eerste steen gelegd van het nieuwe woonzorgcentrum Dunerose. Het nieuwe gebouw komt in de duinen vlak bij het huidige en verouderde woonzorgcentrum. Dunerose krijgt 220 plaatsen en moet begin 2030 volledig in gebruik zijn. In Ieper is het Vrij Technisch Instituut het nieuwe schooljaar gestart met een record aantal leerlingen. Er zijn maar liefst 880 leerlingen ingeschreven en dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. De school die moest zelfs extra meubilair vragen aan andere scholen om iedereen een plaats te kunnen geven. Het succes valt op omdat technische scholen elders vaak net minder leerlingen tellen. Geplaatste jongeren die onderwijs volgen in een jeugdinstelling, die kunnen daar voortaan ook een diploma behalen. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren in de Zanden in Beernem of in de Grubbe in Everberg. De jongeren die konden al langer er lessen volgen, maar die leerstof die telde niet mee wanneer ze terugkeerden naar hun oorspronkelijke school of naar een nieuwe school. Voortaan krijgen dus de scholen in de jeugdinstelling meer autonomie en kunnen de leerkrachten daar ook attesten uitreiken en proeven afnemen. Begin oktober starten de werken aan de dorpskern van Desselgem. Een deelgemeente is dat van Waregem. De werken die waren eigenlijk al gepland voor begin dit jaar, maar liepen vertraging op. Er komt nu een nieuwe riolering, minder verharding en meer groen. En de vernieuwing van de dorpskern van Desselgem die zal naar verwachting 2 jaar duren. Het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist mocht tijdens de voorbije zomermaanden bijna 10% meer bezoekers ontvangen dan vorig jaar. In totaal kwamen zo'n 27.500 mensen naar het park. Dat is opvallend, want bij heel mooi weer, zoals in juli en augustus, kiezen veel mensen eerder voor een dagje aan het strand.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Patrick de Smieter.

99 Luftballons van Nederland, die afkomstig is uit Duitsland, de andere. Welkom, dit is het derde uur van Music Brunch met Sylvie Kreutz en Romeo Elvis.

Sit and wait. Je zit neer en je wacht. Waarop wacht je dan? Wel, tot bekend wordt hoe men die 10 miljard zal gevonden hebben die dus nu gezocht wordt. Men is overal aan het kijken in elke hoek en kant waar men een 10 miljard zou kunnen geraken. Ja, premier De Wever heeft een moeilijke opdracht, heb ik zo de indruk.

Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

met featuring Ray Dalton, ja. En don't worry, je hoeft met niets je geen zorgen te maken eigenlijk. Dat is hetgene wat hij zingt. Ja, misschien denken ze dat bij de regering ook, maar ik heb zo de indruk dat men er niet zal uitgeraken. En dat we misschien wel afstevenen op een breuk of een nieuwe verkiezingen. Dat zou ook kunnen natuurlijk. We're in

1978, deze Billy Joel met She's Always a Woman to Me. Prachtige plaat is dat. In Hongarije is men op zoek naar een kleine jongen. Die zit in een put, 80 meter diep. Dat is veel, 80 meter diep. Hoe kom je daar eigenlijk aan? Wel, er is daar een goede reden voor. In Algerije, dat is woestijnklimaat. En als men daar water wil vinden, dan gaat men dus putten graven die zeer diep zijn, 80 meter. Wel, af en toe valt er eens iemand in en dan moeten ze die weer naar boven halen. Dat is men nu aan het proberen met graafmachines en dergelijke meer. Maar 80 meter, dat is wel heel erg diep natuurlijk. Dit zijn de Kaiser Chiefs en Ruby.

Snow met Informer. Ja, je weet, onze overheid, onze regering heeft heel veel geld nodig. In de afgelopen week hebben ze dus een nieuwe staatsbon uitgegeven. En daar is een recordbedrag van 1,2 miljard euro mee opgehaald. Dat is behoorlijk veel natuurlijk, maar er staat eigenlijk nog 300 miljard euro op spaarboekjes. Dat is nog veel meer.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Jasmin, ik was zo graag bij jou gebleven. Prachtig plaatje natuurlijk uit 1995 afkomstig. Toen was ze nog bij ons hier natuurlijk. Ondertussen heeft ze het aardse verlaten en gewisseld voor het hemelse, zoals dat heet. Of tenminste, zo zeg men dat, voor de eeuwige jachtvelden. Ook dat is wel een uitdrukking die af en toe eens gebruikt wordt. Die komt eigenlijk van bij de Indianen die nu nog in de Verenigde Staten en in Canada leven. Daar sprak men dus over de eeuwige jachtvelden. En daar ging je dus meestal te paard naartoe. Dit is Matt Bianco. Get up.

Lewis met How Do I Say Goodbye. Ik was er net al even aan het vertellen over de Belgische rentes en dergelijke meer. Over de Belgische staatsbon die dus uitgegeven is. En dan vraag je je af, hoe is het eigenlijk mogelijk dat er nog 332 miljard euro op spaarrekeningen staat? Want dat is kennelijk zo, want daar krijg je heel erg weinig rente voor. Elk jaar vermindert je geld eigenlijk in waarde. Ja, elk jaar 2-3%, want er is 4% inflatie en er is slechts 1% rente bijvoorbeeld. Ja, dan kom je al gauw met een verlies op jaarbasis in plaats van een beetje winst. Beloved, dit is The Sweet Harmony.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Geert De Lange.

Het was inderdaad mijn eerste maxi-single die ik toen heb aangeschaft. 1988, Blue Monday van New Order. En het blijft maar goed draaien, deze plaat. Goed, we zijn vertrokken voor 3 uur lekkere informatie en heel goede muziek op deze zondagmiddag. Onder andere muziek van Maywood, Vultura, maar ook van niemand minder dan City to City en Suzanne en Freek. Die zijn ook deze middag aanwezig. Een goedemiddag.

plaat die soms wel eens gebruikt wordt op een of andere bruiloft, City to City en The Road Ahead. Van 9 tot 12 september is er in Nieuwpoort het Belgisch Internationaal Badmintontoernooi. En dit voor jeugd en dat allemaal in de sportarena. Leuk om even te gaan bekijken, het wordt even prikken in uw agenda.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

toch misschien niet zo'n goed idee. Smoke the pain away, Calvin Harris. En wie even de beentjes wil losgooien, wel, die kan dat op 12 september in Lombardzijde, meer bepaald bij de Zeekameel. Daar is er een gezellige Spaanse avond, Fiesta Lombardzijde, en dat allemaal in Lombardzijde. Dus kan je even aan dansen. Lombardzijde Fiesta, 12 september. En dan doen we dat misschien met deze van Freddie James en Get Up en Boogie.

noemen ze dat zo, een tongdraaier. Shambalamba. Ja, dat is het helemaal. Op 13 september is er de Enoco Clean Beach Cup. Dat is op het strand waar natuurlijk surfers en sympathisanten het strand gaan ruimen, opruimen. En dat bij heel wat sportclubs aan onze Belgische kust.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

misschien ook al gezien dat de blaadjes van de bomen al goed aan het afvallen zijn. Ja, het is misschien een automatisme van de bomen, maar we zijn eigenlijk al begonnen met de herfst. Op 1 september is het eigenlijk begonnen, maar ja, op de kalender staat natuurlijk nog altijd 21 september. Straks na 4 uur krijg je het regionaal weerbericht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Wenduinen bij De Haan is de symbolische eerste steen gelegd van het nieuwe woonzorgcentrum Dunerose. Het nieuwe gebouw komt in de duinen vlak bij het huidige en verouderde woonzorgcentrum. Dunerose krijgt 220 plaatsen en moet begin 2030 volledig in gebruik zijn. Vlaanderen en Frankrijk die hebben een nieuw moerenverdrag gesloten. Daarin staan duidelijke afspraken over wat er moet gebeuren bij wateroverlast. Als het water te hoog staat, kan het voortaan gericht worden afgevoerd richting Nieuwpoort of Duinkerke om daar naar zee te worden afgevoerd. Begin oktober starten de werken aan de dorpskern van Desselgem. Een deelgemeente is dat van Waregem. De werken die waren eigenlijk al gepland voor begin dit jaar, maar liepen vertraging op. Er komt nu een nieuwe riolering, minder verharding en meer groen. En de vernieuwing van de dorpskern van Desselgem die zal naar verwachting 2 jaar duren. Het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist mocht tijdens de voorbije zomermaanden bijna 10% meer bezoekers ontvangen dan vorig jaar. In totaal kwamen zo'n 27.500 mensen naar het park. Dat is opvallend, want bij heel mooi weer, zoals in juli en augustus, kiezen veel mensen eerder voor een dagje aan het strand. Stad Kortrijk start ondertussen een proefproject met controleartsen. Die moeten helpen om de medische situatie van mensen met een leefloon beter in te schatten. Wie een leefloon aanvraagt, moet aan 6 basisvoorwaarden voldoen. Maatschappelijk werkers en trajectbegeleiders die botsen vandaag geregeld op de moeilijkheid om de medische situatie van een kandidaat correct te beoordelen. Geplaatste jongeren die onderwijs volgen in een jeugdinstelling, die kunnen daar voortaan ook een diploma behalen. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren in de Zanden in Beernem of in de Grubbe in Everberg. De jongeren die konden al langer er lessen volgen, maar die leerstof die telde niet mee wanneer ze terugkeerden naar hun oorspronkelijke school of naar een nieuwe school. Voortaan krijgen dus de scholen in de jeugdinstelling meer autonomie en kunnen de leerkrachten daar ook attesten uitreiken en proeven afnemen. In Ieper is het Vrij Technisch Instituut het nieuwe schooljaar gestart met een record aantal leerlingen. Er zijn maar liefst 880 leerlingen ingeschreven en dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. De school die moest zelfs extra meubilair vragen aan andere scholen om iedereen een plaats te kunnen geven. Het succes valt op omdat technische scholen elders vaak net minder leerlingen tellen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Geert De Lange.

1984, Nico Show en I Won't Let The Sun Go Down On Me. Als we het zonnetje zullen krijgen morgen en de komende dagen, ja, dat zal ik je direct vertellen. Want voor vanavond en vannacht zitten we met een half bewolkte hemel. Nu en dan zal er nog een extra wolkje tevoorschijn komen, maar dat zal de pret niet derven. Het kweek zakt vannacht naar zo'n 16 à 17 graden en de wind waait matig uit een zuidelijke richting. Morgen maandag starten we met opklaringen en hoge wolken. Geleidelijk aan krijgen we wel iets lagere wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen zijn aangenaam 23 graden. De wind waait matig, maar we moeten rekening houden tegen de avond dat de wind krachtig tot vrij krachtig zal worden.

dag niet gelachen is een dag niet geleefd. I love your smile. Op 17 september is het de Werelddag van Dementie en in Brugge doen ze daar iets heel speciaals voor. Er zijn rondleidingen en theatervoorstellingen en dat in het Provinciaal Hof. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

geliefd door jong en oud. Ed Sheeran hier bij Melinda FM. En komende zondag, dat is 13 september, is er in Vlaanderen het Open Monumentendag. Dat ook aan onze kust. Meer informatie hierover kan je inwinden op de website openmonumentendag.be. And going back in time, dit is Gloria Gaynor.

I Kissed a Girl, Hot and Cold, California Girl, Firework, Road en Dark Horses. Een van deze mooie platen ken je zeker en vast wel. Die hoorde niemand meer dan Katy Perry. En ja, het is wel een veelbesproken dame, want haar carrière heeft de afgelopen jaren een flinke knauw gehad. Haar album 143 in 2024 kreeg behoorlijk wat kritiek, maar haar concerten waren altijd een uitverkochte zaal, want miljoenen hebben er haar prachtige optredens gezien. Ze was ook heel gekend, onder andere in de film The Lifetime Tour. En dat was natuurlijk een actuele film die in september van dit jaar zal uitkomen. En je kon hem al zien in première op heel wat televisiestations. Goed, heel wat informatie. Straks krijg je nog wel meer informatie en ook steengoede muziek.

0: Mountains, mountains, mountains.
1: Immojo, Immojo, Immojo.
2: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
3: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
4: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
5: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn. Deze keer in Antwerpen-Berchem, want daar hebben 4 mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
1: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Oppositiepartij Vlaams Belang pleit opnieuw voor een halvering van de subsidies voor politieke partijen. Dat heeft partijvoorzitter Tom van Grieken gezegd bij VTM Nieuws. Vorig jaar kregen de partijen bijna 86 miljoen euro subsidies. Verder pleit Vlaams Belang ook voor minder politici om de begroting op orde te krijgen. En er is meer, zegt van Grieken.
3: Wij pleiten voor te bezuinigen op de overheid. Wij pleiten om niet meer mee te lopen met al die klimaathysterie dat handenvol geld kost en subsidies. Maar ook heilige huisjes moeten sneuvelen. De opvang van asielzoekers is onder premier De Wever opgelopen tot 1,3 miljard ieder jaar. 1,3 miljard om gelukszoekers van heel de wereld op te vangen.
1: Tegen 2029 moet de regering De Wever 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. In Kiev in Oekraïne zijn de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek. Onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. En sport in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle Brugge en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Het heeft 2 punten meer dan Union, dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. En Tim Wellens pakt de eindzege in de wielerronde van Groot-Brittannië. Wellens kwam in de slotrit niet meer in de problemen. De zege ging naar zijn Duitse ploegmaat Nils Pollitt. Hij won de 5e en laatste rit voor onze landgenoot Florian Vermeers. Dat is ook een ploegmaat van Wellens. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag iets frisser en wisselvalliger. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Geert De Lange.

omdat de geschiedenis niet zou vergeten worden, bracht No Orchestra Maneuvers in the Dark deze Enola Gay uit. Enola Gay bedoeld als Amerikaanse B-29 bommenwerper die op 6 augustus 1945 de atoombom The Little Boy op Hiroshima in Japan liet vallen. 3 dagen later was het een tweede atoombom, The Fat Man, die op Nagasaki werd gegooid en er werden duizenden mensen gedood. Wie natuurlijk ook nog overbleef, die heeft met de gevolgen van die atoombom verder moeten leven. Maar we moeten het positief zien in het leven, zoals deze met Milking.

Zo'n typische cool-down plaat op deze zondagmiddag hier bij Melinda FM. Vrijdag 18 september is vrijdag visdag en kan je vanaf 6:45 in de vismijn even alles gaan meebeleven hoe de visverkoop er helemaal gebeurt. En vanaf 10 uur loopt nog tot 24 september, en dat is van vrijdag 18 september, Surf and Shine. Informatie kan je op de website van Nieuwpoort vinden. En ben je niet goed in digitale taal, dan kan je terecht bij de bibliotheek, en dat van 14 tot 16:30.

0: Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

mocht hem al een paar keer bewonderen, Martin Garrix. Hij komt soms heel verrassend uit de hoek met een of andere optreden. Een prachtige gast met prachtige muziek. Told You So. Straks krijg je muziek van Maroon 5, maar eerst nu tijd voor Billy Paul.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soul-legende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

mensen snakken al terug naar de zomer. Ja, maar zullen er toch nog een 9 à 10 maanden moeten op wachten. Summer feels like gold. En oh, wat is dat lang geleden dat we deze plaat nog even hebben gehoord. Use it up and wave it out.

0: Baba. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, die. Mm-hmm.

your own.

ook weer leven een historische plaat. Of een elektrica salsa, de tijd van de New Beat, de jaren 80. Vrienden, dat was het ook voor weer al deze week. Volgende week ben ik er weer tussen 3 en 6 uur. Maak er nog een fijne, aangename zondagavond van. En vooral een aangename en gezellige, vriendschappelijke werkweek. Tot volgende week. Doei.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van 5 en verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Thibaut Nijs werd knap derde, Ramses de Bruyne werd vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Berchem. Want daar hebben 4 mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
1: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Rond deze tijd sluiten de stembussen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. Volgens de peilingen is het extreemrechtse Alternatief voor Duitsland op weg naar een grote verkiezingsoverwinning. Mogelijk halen ze zelfs de meerderheid, vertelt journalist Jelle Frenke.
3: Veel zal afhangen van het resultaat van de kleinere partijen, zoals de Groenen. Als die de kiesdrempel van 5% halen, dan komen zij ook daar in het parlement te zitten. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat het AfD toch niet de absoluut de grootste partij zal worden en niet zomaar zelf een regering zal kunnen vormen. Dus het zorgt ervoor dat veel Duitse kiezers daar heel tactisch gaan stemmen.
1: Als het AfD de absolute meerderheid haalt, dan komt extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland opnieuw aan de macht. In Kiev in Oekraïne zijn de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. En dan nog sport. In ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-1 na een doelpunt in de extra tijd. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. En over een half uur ongeveer begint de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later reed hij al voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede. De Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: We kijken even naar links en daar staat Geert nog altijd een beetje na te praten na zijn programma. Van harte bedankt nog Geert voor jouw bijdrage tussen 3 en 6 uur hier bij Melinda FM. Voilà, we zijn vertrokken voor een nieuwe muziekcafé. Je kreeg alvast Beyoncé en Shakira en A Beautiful Liar. Van harte welkom iedereen.
1: Jo opent het muziekcafé elke zondagavond vanaf 6 uur.

Binnenkort beginnen de veldritten weer, hè? Dus wereldkampioenschappen en dergelijke. En dan wordt deze plaat ook wel zot gedraaid in die tenten al daar. En volop ambiance met Christophe en Sweet Caroline. Trouwens, een cover van Neil Diamond uit 1969, alweer heel lang geleden. Jawel. Naar Oevel gaan we met de ene zekere Natalia en Gone to Stay.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er heermode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Willem Fame natuurlijk, hè. Deze van Irene Cara uit 1980 en over 1980 gesproken in de jaren 70. Ik was een beetje aan het denken naar die legendarische cinemas van toen, die namen van die legendarische cinemas. Zoals daar zijn Cine Lux, Cine Rio, Cine Plaza en dergelijke. Hele mooie tijd, hele mooie periode daar in de jaren 70 en de jaren 80. Ik kreeg Irene Cara en Fame. We gaan naar Timmy Vegas en Like Mike, jawel. And she knows.

YouTuber doet meedenken aan 2013 toen wij met onze wagen door Italië trokken. En met een tentje ook wel. En iedere avond moest ik mijn tentje opstellen. Ik heb dat gedaan altijd op één dag na toen wij uitgenodigd waren door de Harley Davidson groep uit Italië. En die nodigde ons uit op een jaarlijkse barbecue. Jawel. En wij bleven plakken met een wijntje. En ik kon mijn tent niet meer opstellen. Het was gedaan. En slapen in mijn auto. Sleeping in my car kreeg je van Roxette helemaal. Shaking Stevens gaan we draaien. En this old house. Welkom. Goeie avond.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Nieuwe single van Aurélie en Vuurtoren. Misschien wat laat om jullie smakelijk eten toe te wensen, maar ik ga het toch doen. Bij deze, als jullie aan het barbecuen zijn, bij deze smakelijk eten toch wel. En dan komt de vraag, wat ga je eten of wat heb je al gegeten? Wel, ik ga straks nog een pizza verorberen met anchovies en olijven. Hoho.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Zo zie je maar, na zoveel jaren radio maken en wat dan ook allemaal, kom je dan toch nog te weten dat Claude Bergzotti geen Italiaan is, want ik dacht dat hij een Italiaan was. Nee hoor, niks is minder waar. Hij is een Belg, jawel. Hij komt uit Châtellino, omgeving Charleroi, provincie Henegouwen. En is geboren uit Italiaanse ouders, dat wel. Voilà. Je kent hem nog van Madame uit 1975, dat groot hitje. We bedraaiden Le Ridal uit 1984. Anouk, Nobody's Wife. Welkom, tweede gedeelte van Muziekcafé.

Voordat zijn zangcarrière begon, studeerde hij rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En hij zong toen ook bij het ambiance coverbandje The Hammers House Band uit Nederland. En hetgeen hij nu doet is totaal iets anders natuurlijk. Hè. Hij kreeg hem met een ode aan zijn papa, dat was Jaap Arezema. Hebben jullie alles gewend in een discotheek? Ik wel, maar dan stopt mijn verhaal. Hier is Alcazar en Crying.

Confession of the Groom.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Hoi, u er pas bij komen. Van harte welkom in ons muziekcafeetje nog tot 8 uur. 1964 was het jaar dat Chuck Berry dit nummer origineel opnam, C'est la vie, Never Can Tell. En het werd in 1977 in een nieuw jasje gestoken door MLU Harris helemaal. We gaan naar de koning van het Vlaamse lied, met name Wiltura. Hij voelt zich nog altijd hoop.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ik was mij aan het afvragen, zou Benson Boone, die je net hoorde, familie zijn van Daniel Boone, die in 1972 dat hitje had met Beautiful Sunday. Want toevallig is het eerste woord van hun titel, van hun lied, Beautiful. En bij Benson is dat Beautiful Things, dat je net hoorde. Maar het is geen familie hoor, nee, helemaal niet. King, Love and Play.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

het is nog altijd zomer op jouw radio. En het werd een beetje kracht bijgezet door deze feel-good song. Vol zongezelligheid en positieve vibes. En vanaf de eerste klanken voel je meteen die heerlijke zomerse sfeer. Over zon gesproken en zomer. Ik ben een mocktailtje aan het drinken. Zomers mocktailtje met munt, limoen, rietsuiker, bruiswater en een beetje alcohol. Vanille, rum, jawel. En dat mocktailtje noemt Virgin Mojito, jawel. Voilà. De volgende die we gaan draaien, er eentje van Miley Cyrus en End of the World.

Voor laatste was er eentje van Pitbull en Mark Anthony en Rain Over Me. Na 8 kan je luisteren naar 80s at 8 en na 9 kan je luisteren naar 90s at 9 en non-stop à volonté op jouw radio en de goede oude tijd nog eens een keertje mee beleven hier bij Melinda FM. Voilà, we gaan ook met de laatste verkaren naar 1973 met een man die we al hebben gehad in het eerste uurtje, met name Elton John. Hier is hij met Daniel. Wij leven en wel zijn vrienden, tot volgende week.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Rond deze tijd start er een staking in al onze gevangenissen. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
2: Niet eens staande dat we voor de zomer een lichte daling hebben gehad van het aantal grondslapers. Dan moeten wij vaststellen dat we sinds de laatste 2 weken terug een stijging krijgen. Wij vrezen dat we terug op het aantal gaan komen zoals juist voor de zomer. Wat in wezen onwerkbaar is in onze gevangenissen.
1: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland noemt de lijsttrekker van het extreemrechtse Alternatieve für Deutschland, Ulrich Siegmund, de verkiezingsoverwinning historisch. Hij behaalde met zijn partij volgens de exit polls bijna 45% van de stemmen. Dus net geen meerderheid. Journalist Jelle Frenke verklaart de overwinning.
3: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne Alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
1: Als de AfD aan de macht komt, zou extreemrechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept Rusland en Oekraïne op om compromissen te maken om de oorlog te beëindigen. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie na afloop van het gesprek met Oekraïns president Zelensky. Volgens Witkoff zijn er genoeg aanknopingspunten om vrede te bereiken. De oorlog in Oekraïne duurt intussen nu ook al meer dan 4 jaar. Geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk gedeeld 7e met 8 punten. Anderlecht staat gedeeld 9e met 7 punten. Nog vanavond pakte SK Beveren zijn 2e overwinning van het seizoen. Het won met ruime cijfers van OH Leuven. Het werd daar 3-0. In de stand springt Beveren naar de 12e plek. OH Leuven staat laatste met 0 punten. En op het WK G-wielrennen in de VS is onze landgenoot Tim Seelen opnieuw wereldkampioen in de T2-klasse. Dat is voor 3 cycles. Seelen versloeg in een sprint een Amerikaan en 2 Britten. Het is voor hem al zijn 4e wereldtitel in zijn carrière. Vanavond en vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Oh, oh, oh. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het extreemrechtse alternatieve Für Deutschland lijkt geen absolute meerderheid te behalen bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De AfD heeft 44% met 90% van de stemmen geteld. En dat betekent dat ze een coalitie moeten vormen met een andere partij als ze willen regeren. Maar die kans lijkt klein, zegt journalist Jelle Frenke.
2: Er is in Duitsland iets als een brandmauer, een cordon sanitaire in Duitsland, waardoor niemand een coalitie wil vormen met de AfD. Dat is een extreemrechtse partij, dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst, zegt dat omdat er linken zijn met neonazistische groeperingen, jongere groeperingen, die dwepen met nazi-symbolen en dergelijke.
1: Nooit eerder gingen zoveel inwoners uit Sachsen-Anhalt stemmen. In totaal ging het om bijna 77% van alle stemgerechtigden. In Miami in de VS zijn minstens 5 doden gevallen nadat een vrachtvliegtuig botste tegen meerdere auto's. Zeker 5 anderen raakten ook gewond, dat zegt de burgemeester. Het liep fout bij de landing. Een vrachtvliegtuig schoot door op de weg en raakte daarbij de auto's. Daarop vloog het vliegtuig ook in brand. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. En op het festival Krammerok in Stekene in Oost-Vlaanderen is een Nederlandse jongen van 24 ernstig gewond geraakt. Het gebeurde vrijdagavond, maar raakt nu pas bekend. De jongen werd bij de toiletten aangevallen met een boksbeugel en liep daarbij een dubbele kaakbreuk op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is intussen geopereerd. Familie en politie roepen getuigen op om zich te melden. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig, wordt niet warmer dan 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Everything begins with consciousness.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht. Melinda FM. This is not a